0: nieuws. Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken, blijkt uit cijfers van de gouverneur West-Vlaanderen, Karel de Caduwe. Er ook afgelopen weekend werden er opnieuw 70 transmigranten onderschept aan onze kust. Ook vannacht en de komende nachten zal de politie weer extra controleren. Bij het dodelijk ongeval in Locristi, Oost-Vlaanderen eergisteren is een jongen van 17 omgekomen, zegt het parket. De jongen reed op een bromfiets en kwam onder een vrachtwagen terecht. Mogelijk gaat het om een dode hoekongeval. De chauffeur van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt. In het Midden-Oosten zijn zeker 16 Amerikaanse basissen beschadigd geraakt bij Iraanse aanvallen, blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Die spreekt van een ongeziene verwoesting. Het gaat onder meer om basissen in Jordanië, Qatar en Bahrein. Ook de materiële schade is enorm. Vliegtuigen, communicatieapparatuur en radarsystemen zijn compleet verwoest. Club Brugge is de nieuwe leider in de competitie. In play-off 1 won club van en bij Anderlecht met 1-3. Het kwam eerst 0-3 voor. Zo'n 10 minuten voor het einde maakte Anderlecht toch nog de ere redder. In de stand heeft club 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. En play-off 3 van het voetbal, daar heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis eigenlijk, want Dender was al zeker van barrages. Radio De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Ze vierde wedstrijd op rij. Antonelli reed bijna van start tot finish aan de leiding en haalde het voor de Britse Lando Norris en de Australiër Oscar Piastri. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. We beginnen droog en overwegend zonnig, maar in de namiddag kan het gaan regenen bij 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Maar het wordt wel frisser. De temperatuur gaat overdag naar zo'n 15 graden.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Aan de sluis in Ooijegem bij Wielsbeke is zaterdagavond een jonge vrouw met haar wagen in het kanaal terechtgekomen. Een jonge man sprong de wagen nog achterna, maar kon geen hulp bieden. De vrouw werd uiteindelijk in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem was zaterdag aanwezig op de Badjesmarkt in Deinze en de Rommelmarkt in Zulte. Bezoekers konden er bij de agenten terecht voor advies over inbraakpreventie en internetcriminaliteit. De politie wil inwoners zo laagdrempelig mogelijk informeren over hoe ze hun woning beter kunnen beveiligen en hoe ze zich kunnen beschermen tegen online oplichting. In Zwevenzeelen zijn enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zitten de tramstraat en Warande zonder stroom. Volgens Fluvius treft de storing maximaal zo'n 100 huishoudens in de twee straten. De Aalterstraat in Ruisseleren zal terug opengegooid worden. Tijdens werken werd er per ongeluk een actieve rioleringsbuis volgegoten met beton. De poging om dat beton te verwijderen met een ondergronds karretje vordert te traag. Na een evaluatie met alle partners werd besloten dat dit niet het gewenste resultaat oplevert. En dus gaat de gemeente Wingenen samen met rioolbeheerder Faris in juni van start met de volledige heraanleg van de riolering. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Het begint droog en overwegend zonnig, maar in de namiddag kan het gaan regenen bij 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Maar het wordt wel frisser. De temperatuur gaat overdag naar zo'n 15 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken, blijkt uit cijfers van de gouverneur West-Vlaanderen, Karel de Caduwe. En ook afgelopen weekend werden er opnieuw 70 transmigranten onderschept aan onze kust. Ook vannacht en de komende nachten zal de politie weer extra controleren. Bij dodelijk ongeval in Locristi, Oost-Vlaanderen eergisteren is een jongen van 17 omgekomen, zegt het parket. De jongen reed op een bromfiets en kwam onder een vrachtwagen terecht. Mogelijk gaat het om een dode hoekongeval. De chauffeur van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt. In het Midden-Oosten zijn zeker 16 Amerikaanse basissen beschadigd geraakt bij Iraanse aanvallen, blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Die spreekt van een ongeziene verwoesting. Het gaat onder meer om basissen in Jordanië, Qatar en Bahrein. Ook de materiële schade is enorm. Vliegtuigen, communicatieapparatuur en radarsystemen zijn compleet verwoest. Club Brugge is de nieuwe leider in de competitie. In play-off 1 won club van en bij Anderlecht met 1-3. Het kwam eerst 0-3 voor. Zo'n 10 minuten voor het einde maakte Anderlecht toch nog de ere redder. In de stand heeft club 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. En play-off 3 van het voetbal, daar heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis eigenlijk, want Dender was al zeker van barrages. Radio De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Ze vierde de wedstrijd op rij. Antonelli reed bijna van start tot finish aan de leiding en haalde het voor de Britse Lando Norris en de Australier Oscar Piastri. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. We beginnen droog en overwegend zonnig, maar in de namiddag kan het gaan regenen bij 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Maar het wordt wel frisser. De temperatuur gaat overdag naar zo'n 15 graden.
2: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

microfoon even wat dichterbij trekken, want de teletijdmachine is volgeladen voor jouw dagelijkse korte reis in de geschiedenis van de dag. Dit zijn alvast de drie hoofdpunten in de geschiedenis van 4 mei. In Wetteren ontspoort een trein met een kankerverwekkende stof. Sabina en Suzer fusioneren en de eerste betoging voor democratie in China. Een goederentrein ontspoort en vliegt in brand in Wetteren in 2013. 2000 mensen werden dagenlang uit hun huis gezet wegens een zeer brandbare en giftige stof. Honderden mensen moesten op controle naar het ziekenhuis. Een bejaarde man kwam om het leven. Ruim 2 jaar na de ramp overleed de Nederlandse machinist en kon hij niet meer worden vervolgd. Toch kreeg hij het jaar daarop, in 2016, als enige de volledige schuld voor de ramp wegens overdreven snelheid. Hij reed 84 km per uur, waar hij maximaal maar 40 km per uur mocht rijden. Op 4 mei 1995 worden Sabena en Swissair zustermaatschappijen. De Belgische staat bleef hoofdaandeelhouder. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij nam net niet de helft van de aandelen, maar controleerde wel alle beslissingen. 6,5 jaar later, eind 2001, ging Sabena failliet. Swissair werd hiervoor verantwoordelijk gesteld. Hoewel in het najaar van datzelfde jaar 2001 de volledige luchtvaartbranche ook wel instortte wegens 9/11. Op 4 mei 1991 eindigt Clouseau met 23 punten als 16e op 22 in het Eurovisie Songfestival in Rome, vandaag 35 jaar geleden.

0: geleden. De groep hoopte met het lied Geef het op bekend te worden in Europa. Ook het Engelstalige album Close Encounters, in datzelfde jaar 1991, loste de verwachtingen niet in. De Europese tournee in het voorprogramma van Roxette, het jaar daarop, in 1992, had wat meer succes. Kort voor het Eurovisie Songfestival van vandaag in 1991 werd bassist Karel Thijs ontslagen uit de groep, zodat er slechts 3 leden meer overbleven. Hij ging wel nog mee naar het Eurovisie Songfestival, opvallend gekleed trouwens, in een knalrode broek. In 2021 is zanger Nick Kamen overleden, vandaag 5 jaar geleden. We kennen hem het best van I Promised Myself. Nick Kamen was ook fotomodel. Wereldberoemd werd hij met reclame over Levi's jeans. Hij werd 59. Op 4 mei 1919 vindt in China voor het eerst een betoging voor meer democratie plaats. Het historisch moment wordt de 4 mei-beweging genoemd. 3000 studenten en intellectuelen kwamen op straat uit protest tegen de beslissing van de regering om de gewezen Duitse bezette gebieden in China, na de Eerste Wereldoorlog, over te dragen aan het triomferende Japan. Niet te verwarren met de Tweede Wereldoorlog waarin Japan zich had overgegeven. 4 mei is in onze teletijdmachine nat, winderig en wit. Er ligt vandaag nog 4 centimeter sneeuw in de Ardennen in 1987. In 1968 zorgt een tornado voor veel schade in de provincie Namen. En in 1937 is het uitzonderlijk nat in ons land. Met zelfs 81 liter regen per vierkante meter op de Barak Michel. De koudste 4 mei werd genoteerd in 1929 met 1 graad onder nul op de thermometer. De warmste 4 mei was in 1923 met 26,4 graden Celsius. Morgen is het dag op dag 205 jaar geleden op 5 mei 1821 dat Napoleon Bonaparte is overleden op het eiland Sint Helena. Je hoort er meer over morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Het is 6:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Aan de sluis in Ooijegem bij Wielsbeke is zaterdagavond een jonge vrouw met haar wagen in het kanaal terechtgekomen. Een jonge man sprong de wagen nog achterna, maar kon geen hulp bieden. De vrouw werd uiteindelijk in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem was zaterdag aanwezig op de Badjesmarkt in Deinze en de Rommelmarkt in Zulte. Bezoekers konden er bij de agenten terecht voor advies over inbraakpreventie en internetcriminaliteit. De politie wil inwoners zo laagdrempelig mogelijk informeren over hoe ze hun woning beter kunnen beveiligen en hoe ze zich kunnen beschermen tegen online oplichting. In Zwevenzelen zijn enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zitten de tramstraat en warande zonder stroom. Volgens Fluvius treft de storing maximaal zo'n 100 huishoudens in de twee straten. De Aalterstraat in Ruisseleren zal terug opengegooid worden. Tijdens werken werd er per ongeluk een actieve rioleringsbuis volgegoten met beton. De poging om dat beton te verwijderen met een ondergronds karretje vordert te traag. Na een evaluatie met alle partners werd besloten dat dit niet het gewenste resultaat oplevert. En dus gaat de gemeente Wingenen samen met rioolbeheerder Faris in juni van start met de volledige heraanleg van de riolering. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. We beginnen droog en overwegend zonnig, maar in de namiddag kan het gaan regenen bij 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Maar het wordt wel frisser. De temperatuur gaat overdag naar zo'n 15 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken. Blijkt uit cijfers van de gouverneur West-Vlaanderen, Karel de Caduwe. Er ook afgelopen weekend werden er opnieuw 70 transmigranten onderschept aan onze kust. Ook vannacht en de komende nachten zal de politie weer extra controleren. Bij dodelijk ongeval in Locristi, Oost-Vlaanderen eergisteren is een jongen van 17 omgekomen, zegt het parket. De jongen reed op een bromfiets en kwam onder een vrachtwagen terecht. Mogelijk gaat het om een dode hoekongeval. De chauffeur van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt. In het Midden-Oosten zijn zeker 16 Amerikaanse bases beschadigd geraakt bij Iraanse aanvallen, blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Die spreekt van een ongeziene verwoesting. Het gaat onder meer om bases in Jordanië, Qatar en Bahrein. Ook de materiële schade is enorm. Vliegtuigen, communicatieapparatuur en radarsystemen zijn compleet verwoest. Club Brugge is de nieuwe leider in de competitie. In play-off 1 won club van en bij Anderlecht met 1-3. Het kwam eerst 0-3 voor. Zo'n 10 minuten voor het einde maakte Anderlecht toch nog de ere redder. In de stand heeft club 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. En play-off 3 van het voetbal, daar heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis eigenlijk, want Dender was al zeker van barrages. Radio De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Ze vierde wedstrijd op rij. Antonelli reed bijna van start tot finish aan de leiding en haalde het voor de Britse Lando Norris en de Australier Oscar Piastri. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. We beginnen droog en overwegend zonnig, maar in de namiddag kan het gaan regenen bij 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Maar het wordt wel frisser. De temperatuur gaat overdag naar zo'n 15 graden.
0: De wakkere wekker.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: nieuws.
1: Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken, blijkt uit cijfers van de gouverneur West-Vlaanderen, Karel de Caduwe. Er ook afgelopen weekend werden er opnieuw 70 transmigranten onderschept aan onze kust. Ook vannacht en de komende nachten zal de politie weer extra controleren. Bij dodelijk ongeval in Locristi, Oost-Vlaanderen eergisteren is een jongen van 17 omgekomen, zegt het parket. De jongen reed op een bromfiets en kwam onder een vrachtwagen terecht. Mogelijk gaat het om een dode hoekongeval. De chauffeur van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt. In het Midden-Oosten zijn zeker 16 Amerikaanse basissen beschadigd geraakt bij Iraanse aanvallen, blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Die spreekt van een ongeziene verwoesting. Het gaat onder meer om basissen in Jordanië, Qatar en Bahrein. Ook de materiële schade is enorm. Vliegtuigen, communicatieapparatuur en radarsystemen zijn compleet verwoest. Club Brugge is de nieuwe leider in de competitie. In play-off 1 won club van en bij Anderlecht met 1-3. Het kwam eerst 0-3 voor. Zo'n 10 minuten voor het einde maakte Anderlecht toch nog de ere redder. In de stand heeft club 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. En play-off 3 van het voetbal, daar heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis eigenlijk, want Dender was al zeker van barrages. Radio De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Ze vierde wedstrijd op rij. Antonelli reed bijna van start tot finish aan de leiding en haalde het voor de Britse Lando Norris en de Australier Oscar Piastri. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. We beginnen droog en overwegend zonnig, maar in de namiddag kan het gaan regenen bij 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Maar het wordt wel frisser. De temperatuur gaat overdag naar zo'n 15 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De Wakkere Wekker.

0: de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
0: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een hangar in de Tieltstraat in Meulebeke is zondagavond brand ontstaan in een bakje van de elektriciteitsaansluiting. Een alerte buurtbewoner kon het vuur snel blussen, maar enkele woningen in de buurt zaten tijdelijk zonder stroom. Vermoedelijk ontstond een kortsluiting door de vele regen die was gevallen. De buurman klom met een brandblusser op een ladder en kon zo de brand snel doven. Daardoor bleef de schade beperkt. In de BA Gilbertlaan in Schuiferskapelle bij Tielt is zondagavond een container met latex in brand gevlogen bij het bedrijf Novaya Solutions. Dat zorgde voor een grote rookpluim die van op ruime afstand zichtbaar was. De brandweer kwam massaal ter plaatse omdat aanvankelijk werd gevreesd dat de brand zich binnen het bedrijf bevond. Eenmaal ter plaatse stelden de hulpdiensten echter vast dat het vuur woedde in een container die buiten stond en gevuld was met latex, waaruit een enorme rookontwikkeling kwam. Over de precieze oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. In de regio Het Veld in Lichtervelde en Het Vrijgeweid in Zwevenzeelewingene is ongerustheid ontstaan na de aankondiging van een openbaar onderzoek naar de bouw van twee windturbines. Het onderzoek loopt van 24 april tot en met 23 mei en heeft betrekking op turbines nabij de Damplasstraat in Lichtervelde en de Vrijgeweidstraat in Zwevenzeele, in de buurt van de Ventilus hoogspanningslijn. Een recent opgerichte burgerwerkgroep organiseert op dinsdag 5 mei om 19:30 een infovergadering in cultureel centrum De Wissel in Zwevenzeelen. Tijdens deze bijeenkomst zullen experten en ervaringsdeskundigen toelichting geven bij het project en vragen van inwoners beantwoorden. Aan de sluis in Oijchem bij Wielsbeke is zaterdagavond een jonge vrouw met haar wagen in het kanaal terechtgekomen. Een jonge man sprong de wagen nog achterna, maar kon geen hulp bieden. De vrouw werd uiteindelijk in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Nu raakte bekend dat de vrouw is overleden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. We beginnen droog en overwegend zonnig, maar in de namiddag kan het gaan regenen bij 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Maar het wordt wel frisser. De temperatuur gaat overdag naar zo'n 15 graden.
0: Goedemorgen.

0: Shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: vallen. De buurman klom met een brandblusser op een ladder en kon zo de brand snel doven. Daardoor bleef de schade beperkt. In de BA Gilbertlaan in Schuiferskapelle bij Tielt is zondagavond een container met latex in brand gevlogen bij het bedrijf Novaya Solutions. Dat zorgde voor een grote rookpluim die van op ruime afstand zichtbaar was. De brandweer kwam massaal ter plaatse omdat aanvankelijk werd gevreesd dat de brand zich binnen het bedrijf bevond. Eenmaal ter plaatse stelden de hulpdiensten echter vast dat het vuur woedde in een container die buiten stond en gevuld was met latex, waaruit een enorme rookontwikkeling kwam. Over de precieze oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. In de regio 't Veld in Lichtervelde en 't Vrijgewijd in Zwevenzeelenwingene is ongerustheid ontstaan na de aankondiging van een openbaar onderzoek naar de bouw van twee windturbines. Het onderzoek loopt van 24 april tot en met 23 mei en heeft betrekking op turbines nabij de Damplasstraat in Lichtervelde en de Vrijgewijdstraat in Zwevenzeelen, in de buurt van de Ventilus hoogspanningslijn. Een recent opgerichte burgerwerkgroep organiseert op dinsdag 5 mei om 19:30 een infovergadering in cultureel centrum De Wissel in Zwevenzeelen. Tijdens deze bijeenkomst zullen experten en ervaringsdeskundigen toelichting geven bij het project en vragen van inwoners beantwoorden. Aan de sluis in Oijchem bij Wielsbeke is zaterdagavond een jonge vrouw met haar wagen in het kanaal terechtgekomen. Een jonge man sprong de wagen nog achterna, maar kon geen hulp bieden. De vrouw werd uiteindelijk in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Nu raakte bekend dat de vrouw is overleden. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest weerbericht. Het begint droog en overwegend zonnig, maar in de namiddag kan het gaan regenen bij 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Maar het wordt wel frisser. De temperatuur gaat overdag naar zo'n 15 graden.

0: Gewoon gezellig. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.

0: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oostwest.
2: Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen gestorven door een besmetting met het Hantavirus. Daar zijn ook 2 Nederlanders bij. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69, bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Hantavirus is een dodelijk virus dat doorgegeven wordt door knagedieren en waartegen geen medicijn bestaat. 6 andere mensen zijn besmet, 3 van hen liggen op intensieve zorgen. Het schip ligt op dit moment in een haven in Kaapverdië. Aan boord zijn 170 mensen. Je kon vannacht tijdelijk geen geld afhalen of een betaling uitvoeren. Dat kwam door onderhoudswerken op het betaalnetwerk. Dat meldde betaalspecialist Worldline dat de betalingen verwerkt. Het gaat om hinder bij onder meer Bankcontact, Maestro, Mastercard en Visa. En er was ook een impact bij een aantal geldautomaten. Sinds 6 uur vanochtend loopt alles weer opnieuw normaal. Het vliegtuig waarmee de Spaanse premier Pedro Sanchez naar Armenië reist voor een Europese top heeft een noodlanding moeten maken in de Turkse hoofdstad Ankara. Een bron op het kabinet van de premier wijt de onvoorziene tussenstop aan een technisch probleem. Meer informatie is er voorlopig niet. Radio Voetbalclub Brugge is de grote winnaar van het weekend. Het profiteerde van het verlies van Union en won zelf van en bij Anderlecht met 1-3. Club springt daardoor naar de leiding. Anderlecht pakt 0 op 9 en moet stilaan gaan vrezen voor Europese tickets. Anderlecht is 4e, club is leider met 1 punt meer dan Union. En in play-off 3 van het voetbal heeft Dender dan weer met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had eigenlijk weinig om het lijf, want Dender was al zeker van barrages. We beginnen droog met overwegend wat zon. In de namiddag regen bij 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog. Maar het wordt een pak frisser overdag bij zo'n 14 à 15 graden.
3: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.
0: Oost-Westland.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bij een hangar in de Tieltstraat in Meulebeke is zondagavond brand ontstaan in een bakje van de elektriciteitsaansluiting. Een alerte buurtbewoner kon het vuur snel blussen, maar enkele woningen in de buurt zaten tijdelijk zonder stroom. Vermoedelijk ontstond een kortsluiting door de vele regen die was gevallen. De buurman klom met een brandblusser op een ladder en kon zo de brand snel doven. Daardoor bleef de schade beperkt. In de BA Gilbertlaan in Schuiferskapelle bij Tielt is zondagavond een container met latex in brand gevlogen bij het bedrijf Novaya Solutions. Dat zorgde voor een grote rookpluim die van op ruime afstand zichtbaar was. De brandweer kwam massaal ter plaatse omdat aanvankelijk werd gevreesd dat de brand zich binnen het bedrijf bevond. Eenmaal ter plaatse stelden de hulpdiensten echter vast dat het vuur woedde in een container die buiten stond en gevuld was met latex, waaruit een enorme rookontwikkeling kwam. Over de precieze oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. In de regio Tveld in Lichtervelde en het Vrijgeweid in Zwevenzeelewingene is ongerustheid ontstaan na de aankondiging van een openbaar onderzoek naar de bouw van twee windturbines. Het onderzoek loopt van 24 april tot en met 23 mei en heeft betrekking op turbines nabij de Damplasstraat in Lichtervelde en de Vrijgeweidstraat in Zwevenzeelen, in de buurt van de Ventilus hoogspanningslijn. Een recent opgerichte burgerwerkgroep organiseert op dinsdag 5 mei om 19:30 een infovergadering in cultureel centrum De Wissel in Zwevenzeelen. Tijdens deze bijeenkomst zullen experten en ervaringsdeskundigen toelichting geven bij het project en vragen van inwoners beantwoorden. Aan de sluis in Oijchem bij Wielsbeke is zaterdagavond een jonge vrouw met haar wagen in het kanaal terechtgekomen. Een jonge man sprong de wagen nog achterna, maar kon geen hulp bieden. De vrouw werd uiteindelijk in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Nu raakte bekend dat de vrouw is overleden. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oostwest, meer bericht. We beginnen droog en overwegend zonnig, maar in de namiddag kan het gaan regenen bij 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Maar het wordt wel frisser. De temperatuur gaat overdag naar zo'n 15 graden.
5: Ik luister regionaal.
6: Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
6: Heb jij een vraag voor ons?
7: Mail info@radioostwest.be.
5: Radio Oost-West.
7: Lokaal en muzikaal.
6: Op elk moment.
7: Oost-Westland.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioOost-West.be.

0: telefoon even wat dichterbij trekken, want de teletijdmachine is volgeladen voor jouw dagelijkse korte reis in de geschiedenis van de dag. Dit zijn alvast de drie hoofdpunten in de geschiedenis van 4 mei. In Wetteren ontspoort een trein met een kankerverwekkende stof. Sabina en Suzer fusioneren en de eerste betoging voor democratie in China. Een goederentrein ontspoort en vliegt in brand in Wetteren in 2013. 2000 mensen werden dagenlang uit hun huis gezet wegens een zeer brandbare en giftige stof. Honderden mensen moesten op controle naar het ziekenhuis. Eén bejaarde man kwam om het leven. Ruim 2 jaar na de ramp overleed de Nederlandse machinist en kon hij niet meer worden vervolgd. Toch kreeg hij het jaar daarop, in 2016, als enige de volledige schuld voor de ramp wegens overdreven snelheid. Hij reed 84 km per uur, waar hij maximaal maar 40 km per uur mocht rijden. Op 4 mei 1995 worden Sabina en Swissair zustermaatschappijen. De Belgische staat bleef hoofdaandeelhouder. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij nam net niet de helft van de aandelen, maar controleerde wel alle beslissingen. 6,5 jaar later, eind 2001, ging Sabina failliet. Swissair werd hiervoor verantwoordelijk gesteld. Hoewel in het najaar van datzelfde jaar 2001 de volledige luchtvaartbranche ook wel instortte wegens 9/11. Op 4 mei 1991 eindigt Clouseau met 23 punten als 16e op 22 in het Eurovisie Songfestival in Rome, vandaag 35 jaar geleden. De groep hoopte met het lied Geef het op bekend te worden in Europa. Ook het Engelstalige album Close Encounters in datzelfde jaar 1991 loste de verwachtingen niet in. De Europese tournee in het voorprogramma van Roxette, het jaar daarop in 1992, had wat meer succes. Kort voor het Eurovisie Songfestival van vandaag in 1991 werd bassist Karel Thijs ontslagen uit de groep, zodat er slechts 3 leden meer overbleven. Hij ging wel nog mee naar het Eurovisie Songfestival, opvallend gekleed trouwens, in een knalrode broek. In 2021 is zanger Nick Kamen overleden, vandaag 5 jaar geleden. We kennen hem het best van I Promised Myself. Nick Kamen was ook fotomodel. Wereldberoemd werd hij met reclame over Levi's jeans. Hij werd 59. Op 4 mei 1919 vindt in China voor het eerst een betoging voor meer democratie plaats. Het historisch moment wordt de 4 mei-beweging genoemd. 3000 studenten en intellectuelen kwamen op straat uit protest tegen de beslissing van de regering om de gewezen Duitse bezette gebieden in China, na de Eerste Wereldoorlog, over te dragen aan het triomferende Japan. Niet te verwarren met de Tweede Wereldoorlog, waarin Japan zich had overgegeven. 4 mei is in onze teletijdmachine nat, winderig en wit. Er ligt vandaag nog 4 centimeter sneeuw in de Ardennen in 1987. In 1968 zorgt een tornado voor veel schade in de provincie Namen. En in 1937 is het uitzonderlijk nat in ons land, met zelfs 81 liter regen per vierkante meter op de Barak Michel. De koudste 4 mei werd genoteerd in 1929 met 1 graad onder nul op de thermometer. De warmste 4 mei was in 1923 met 26,4 graden Celsius. Morgen is het dag op dag 205 jaar geleden op 5 mei 1821 dat Napoleon Bonaparte is overleden op het eiland Sint Helena. Je hoort er meer over morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen gestorven door een besmetting met het Hantavirus. Daar zijn ook 2 Nederlanders bij. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69, bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Hantavirus is een dodelijk virus dat doorgegeven wordt door knagedieren en waartegen geen medicijn bestaat. 6 andere mensen zijn besmet, 3 van hen liggen op intensieve zorgen. Het schip ligt op dit moment in een haven in Kaapverdië. Aan boord zijn 170 mensen. Je kon vannacht tijdelijk geen geld afhalen of een betaling uitvoeren. Dat kwam door onderhoudswerken op het betaalnetwerk. Dat meldde betaalspecialist Worldline dat de betalingen verwerkt. Het gaat om hinder bij onder meer Bankcontact, Maestro, Mastercard en Visa. En er was ook een impact bij een aantal geldautomaten. Sinds 6 uur vanochtend loopt alles weer opnieuw normaal. Het vliegtuig waarmee de Spaanse premier Pedro Sanchez naar Armenië reist voor een Europese top heeft een noodlanding moeten maken in de Turkse hoofdstad Ankara. Een bron op het kabinet van de premier wijt de onvoorziene tussenstop aan een technisch probleem. Meer informatie is er voorlopig niet. Radio Oost-West, meer bericht. Voetbalclub Brugge is de grote winnaar van het weekend. Het profiteerde van het verlies van Union en won zelf van en bij Anderlecht met 1-3. Club springt daardoor naar de leiding. Anderlecht pakt 0 op 9 en moet stilaan gaan vrezen voor Europese tickets. Anderlecht is 4e, club is leider met 1 punt meer dan Union. En in play-off 3 van het voetbal heeft Dender dan weer met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had eigenlijk weinig om het lijf, want Dender was al zeker van barrages. We beginnen droog met overwegend wat zon. In de namiddag regen bij 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog. Maar het wordt een pak frisser overdag bij zo'n 14 à 15 graden.
2: Van Aalter
3: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.
3: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.
3: Een blik op jouw regio.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Veel mooie muziek.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.
0: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen.
0: Radio Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bij een hangar in de Tieltstraat in Meulebeke is zondagavond brand ontstaan in een bakje van de elektriciteitsaansluiting. Een alerte buurtbewoner kon het vuur snel blussen, maar enkele woningen in de buurt zaten tijdelijk zonder stroom. Vermoedelijk ontstond een kortsluiting door de vele regen die was gevallen. De buurman klom met een brandblusser op een ladder en kon zo de brand snel doven. Daardoor bleef de schade beperkt. In de BA Gilbertlaan in Schuiferskapelle bij Tielt is zondagavond een container met latex in brand gevlogen bij het bedrijf Novaya Solutions. Dat zorgde voor een grote rookpluim die van op ruime afstand zichtbaar was. De brandweer kwam massaal ter plaatse omdat aanvankelijk werd gevreesd dat de brand zich binnen het bedrijf bevond. Eenmaal ter plaatse stelden de hulpdiensten echter vast dat het vuur woedde in een container die buiten stond en gevuld was met latex, waaruit een enorme rookontwikkeling kwam. Over de precieze oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. In de regio Tveld in Lichtervelde en het Vrijgeweid in Zwevenzeelewingene is ongerustheid ontstaan na de aankondiging van een openbaar onderzoek naar de bouw van twee windturbines. Het onderzoek loopt van 24 april tot en met 23 mei en heeft betrekking op turbines nabij de Damplasstraat in Lichtervelde en de Vrijgeweidstraat in Zwevenzeelen, in de buurt van de Ventilus hoogspanningslijn. Een recent opgerichte burgerwerkgroep organiseert op dinsdag 5 mei om 19:30 een infovergadering in cultureel centrum De Wissel in Zwevenzeelen. Tijdens deze bijeenkomst zullen experten en ervaringsdeskundigen toelichting geven bij het project en vragen van inwoners beantwoorden. Aan de sluis in Ooijegem bij Wielsbeke is zaterdagavond een jonge vrouw met haar wagen in het kanaal terechtgekomen. Een jonge man sprong de wagen nog achterna, maar kon geen hulp bieden. De vrouw werd uiteindelijk in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Nu raakte bekend dat de vrouw is overleden. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest weerbericht. We beginnen droog en overwegend zonnig, maar in de namiddag kan het gaan regenen bij 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Maar het wordt wel frisser. De temperatuur gaat overdag naar zo'n 15 graden.
4: Jouw regio.
5: Jouw muziek.
4: Dit is Radio Oost-West.
6: Ik luister regionaal.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
8: Je maakte een goede keuze.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Radio
0: Oost-West.
2: Ik heb een

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bij een hangar in de Tielstraat in Meulebeke is zondagavond brand ontstaan in een bakje van de elektriciteitsaansluiting. Een alerte buurtbewoner kon het vuur snel blussen, maar enkele woningen in de buurt zaten tijdelijk zonder stroom. Vermoedelijk ontstond een kortsluiting door de vele regen die was gevallen. De buurman klom met een brandblusser op een ladder en kon zo de brand snel doven. Daardoor bleef de schade beperkt. In de BA Gilbertlaan in Schuiferskapelle bij Tielt is zondagavond een container met latex in brand gevlogen bij het bedrijf Novaya Solutions. Dat zorgde voor een grote rookpluim die van op ruime afstand zichtbaar was. De brandweer kwam massaal ter plaatse omdat aanvankelijk werd gevreesd dat de brand zich binnen het bedrijf bevond. Eenmaal ter plaatse stelden de hulpdiensten echter vast dat het vuur woedde in een container die buiten stond en gevuld was met latex, waaruit een enorme rookontwikkeling kwam. Over de precieze oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. In de regio Het Veld in Lichtervelde en Het Vrijgeweid in Zwevenzeele-Wingene is ongerustheid ontstaan na de aankondiging van een openbaar onderzoek naar de bouw van twee windturbines. Het onderzoek loopt van 24 april tot en met 23 mei en heeft betrekking op turbines nabij de Damplasstraat in Lichtervelde en de Vrijgeweidstraat in Zwevenzeele, in de buurt van de Ventilus hoogspanningslijn. Een recent opgerichte burgerwerkgroep organiseert op dinsdag 5 mei om 19:30 een infovergadering in cultureel centrum De Wissel in Zwevenzeele. Tijdens deze bijeenkomst zullen experten en ervaringsdeskundigen toelichting geven bij het project en vragen van inwoners beantwoorden. Aan de sluis in Ooijegem bij Wielsbeke is zaterdagavond een jonge vrouw met haar wagen in het kanaal terechtgekomen. Een jonge man sprong de wagen nog achterna, maar kon geen hulp bieden. De vrouw werd uiteindelijk in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Nu raakte bekend dat de vrouw is overleden. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. We beginnen droog en overwegend zonnig, maar in de namiddag kan het gaan regenen bij 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Maar het wordt wel frisser. De temperatuur gaat overdag naar zo'n 15 graden.

0: rustig tafelen
1: met Radio Oost-West.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Je betaalt voor een liter benzine 95 tot 2 euro. Voor een liter benzine 98, 2 euro en 5 cent. Het komt door nog steeds de oorlog in het Midden-Oosten. En minder olie kan verdeeld worden wereldwijd. De passagiers van het Nederlandse cruiseschip mogen niet van boord, bevestigt de rederij. Op dat cruiseschip kwamen 3 mensen om het leven, nog eens 3 anderen zijn ziek. Een van hen testte positief op dat hantavirus. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Een onthaalmoeder uit het Oost-Vlaamse Evergem krijgt 3 jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen bij een baby van 6 maanden. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist. De onthaalmoeder had de baby door elkaar geschud. Ze moet de ouders ook een schadevergoeding betalen en mag niet meer met kinderen werken. Bultrugwalvis Timmy is opnieuw komen bovendrijven. Letterlijk. En dat is goed nieuws, want nu heeft zijn GPS-trekker weer een signaal uitgezonden. Deze voormiddag waren er grote vraagtekens over de toestand van het dier, omdat er al lang geen signaal meer was. Waar Timmy precies zwemt is voorlopig nog onduidelijk. In het tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn knappe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69ste plaats naar de 36ste. Hij steekt zo Zizou Berks voorbij. Die steeg nogthans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakt de beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. Michelin deelt straks opnieuw sterren uit. Inspecteurs van de gids hebben ons land en Luxemburg een jaar lang doorkruist om punten te geven. In de loop van de namiddag weten we wie hoeveel sterren pakt. Radio Oost-West. Wolken met hier en daar kans op stevige regen- en onweersbuien. Temperaturen 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon. Maxima 13 graden. De rest van de week blijft eerder wisselvallig.
2: Dit is Radio Oost-West. Ik luister regionaal. Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goedemiddag. Het is 2 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bij een hangar in de Tieltstraat in Meulebeke is zondagavond brand ontstaan in een bakje van de elektriciteitsaansluiting. Een alerte buurtbewoner kon het vuur snel blussen, maar enkele woningen in de buurt zaten tijdelijk zonder stroom. Vermoedelijk ontstond een kortsluiting door de vele regen die was gevallen. De buurman klom met een brandblusser op een ladder en kon zo de brand snel doven. Daardoor bleef de schade beperkt. In de BA Gilbertlaan in Schuiferskapelle bij Tielt is zondagavond een container met latex in brand gevlogen bij het bedrijf Novaya Solutions. Dat zorgde voor een grote rookpluim die van op ruime afstand zichtbaar was. De brandweer kwam massaal ter plaatse omdat aanvankelijk werd gevreesd dat de brand zich binnen het bedrijf bevond. Eenmaal ter plaatse stelden de hulpdiensten echter vast dat het vuur woedde in een container die buiten stond en gevuld was met latex, waaruit een enorme rookontwikkeling kwam. Over de precieze oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. In de regio Tveld in Lichtervelde en het Vrijgeweid in Zwevenzeelen-Wingenen is ongerustheid ontstaan na de aankondiging van een openbaar onderzoek naar de bouw van 2 windturbines. Het onderzoek loopt van 24 april tot en met 23 mei en heeft betrekking op turbines nabij de Damplasstraat in Lichtervelde en de Vrijgeweidstraat in Zwevenzeelen, in de buurt van de Ventilus hoogspanningslijn. Een recent opgerichte burgerwerkgroep organiseert op dinsdag 5 mei om 19:30 een infovergadering in cultureel centrum De Wissel in Zwevenzeelen. Tijdens deze bijeenkomst zullen experten en ervaringsdeskundigen toelichting geven bij het project en vragen van inwoners beantwoorden. Aan de sluis in Ooijegem bij Wielsbeke is zaterdagavond een jonge vrouw met haar wagen in het kanaal terechtgekomen. Een jonge man sprong de wagen nog achterna, maar kon geen hulp bieden. De vrouw werd uiteindelijk in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Nu raakte bekend dat de vrouw is overleden. En tot zover dit Regio Nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oostwest, meer bericht.
7: Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien. Temperaturen 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon maxima 13 graden. Ook de rest van de week blijft wisselvallig.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
5: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.
6: Welkom bij Radio Oost-West.

0: Honderden mensen moesten op controle naar het ziekenhuis. Eén bejaarde man kwam om het leven. Ruim 2 jaar na de ramp overleed de Nederlandse machinist en kon hij niet meer worden vervolgd. Toch kreeg hij het jaar daarop, in 2016, als enige de volledige schuld voor de ramp wegens overdreven snelheid. Hij reed 84 km per uur, waar hij maximaal maar 40 km per uur mocht rijden. Op 4 mei 1995 worden Sabena en Swissair zustermaatschappijen. De Belgische staat bleef hoofdaandeelhouder. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij nam net niet de helft van de aandelen, maar controleerde wel alle beslissingen. 6,5 jaar later, eind 2001, ging Sabena failliet. Swissair werd hiervoor verantwoordelijk gesteld. Hoewel in het najaar van datzelfde jaar 2001 de volledige luchtvaartbranche ook wel instortte wegens 9/11. Op 4 mei 1991 eindigt Clouseau met 23 punten als 16e op 22 in het Eurovisie Songfestival in Rome, vandaag 35 jaar geleden. De groep hoopte met het lied Geef het op bekend te worden in Europa. Ook het Engelstalige album Close Encounters in datzelfde jaar 1991 loste de verwachtingen niet in. De Europese tournee in het voorprogramma van Roxette, het jaar daarop in 1992, had wat meer succes. Kort voor het Eurovisie Songfestival van vandaag in 1991 werd bassist Karel Thijs ontslagen uit de groep, zodat er slechts 3 leden meer overbleven. Hij ging wel nog mee naar het Eurovisie Songfestival, opvallend gekleed trouwens, in een knalrode broek. In 2021 is zanger Nick Kamen overleden, vandaag 5 jaar geleden. We kennen hem het best van I Promised Myself. Nick Kamen was ook fotomodel. Wereldberoemd werd hij met reclame over Levi's jeans. Hij werd 59. Op 4 mei 1919 vindt in China voor het eerst een betoging voor meer democratie plaats. Het historisch moment wordt de 4 mei-beweging genoemd. 3000 studenten en intellectuelen kwamen op straat uit protest tegen de beslissing van de regering om de gewezen Duitse bezette gebieden in China, na de Eerste Wereldoorlog, over te dragen aan het triomferende Japan. Niet te verwarren met de Tweede Wereldoorlog, waarin Japan zich had overgegeven. 4 mei is in onze teletijdmachine nat, winderig en wit. Er ligt vandaag nog 4 centimeter sneeuw in de Ardennen in 1987. In 1968 zorgt een tornado voor veel schade in de provincie Namen. En in 1937 is het uitzonderlijk nat in ons land, met zelfs 81 liter regen per vierkante meter op de Barak Michel. De koudste 4 mei werd genoteerd in 1929 met 1 graad onder nul op de thermometer. De warmste 4 mei was in 1923 met 26,4 graden Celsius. Morgen is het dag op dag 205 jaar geleden op 5 mei 1821 dat Napoleon Bonaparte is overleden op het eiland Sint Helena. Je hoort er meer over morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur woordenvol met de grootste muziekvariatie. Gewoon.

0: Jouw regionale radio. Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Antwerp.
2: Negen restaurants in ons land krijgen dit jaar voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Dat is bekendgemaakt tijdens de sterrenuitreiking in Antwerpen. Het gaat onder meer om Bloesem in Borgerhout, Vintage in Kontich en Subtiel in De Pannen. Opvallend, sterrenchef Nick Bril herijst na zijn veroordeling. Zijn restaurant De Jane krijgt opnieuw 2 sterren. Welke restaurants 3 sterren krijgen is nog niet bekend. Bpost, het extra personeel in om pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Al 5 weken blokkeren de vakbonden verschillende distributiecentra. Ze zijn boos omdat Bpost het werkrooster wil hervormen. Sinds vandaag zijn alle blokkades weg, maar een akkoord is er nog niet. Woensdag zitten de bonden en directie opnieuw rond de tafel. De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro en voor een liter benzine 98 2,5 euro. Komt nog steeds door de oorlog. Bultrug Walvestini is komen bovendrijven, letterlijk, en dat is op zich goed nieuws, want dat wil zeggen dat de GPS-trekker een signaal heeft uitgezonden. Deze voormiddag waren er vraagtekens over de toestand van het dier, omdat er al lang geen signaal meer was. Waar Timmy precies zwemt is voorlopig nog onduidelijk. De aarde zal ongeveer over 80 jaar 3,5 graad opwarmen, dus meer dan de 2 graden die als veilig worden gezien, maar ook geen 4 tot 6 graden zoals eerst gevreesd, zegt het klimaatpanel van de VN. Dat komt doordat hernieuwbare energie snel goedkoper is geworden en er is nu een beter klimaatbeleid. Al zal de temperatuur nog wel hoger oplopen als we niets doen aan de uitstoot van broeikasgassen. In de tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn knappe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69ste plaats naar de 36ste. Hij steekt zo Zizou Berks voorbij. Die steeg nogthans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakt de beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. Radio Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien. Temperaturen 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon maxima 13 graden. Ook de rest van de week blijft wisselvallig.
1: Gewoon gezellig.
3: Radio Oost-West.
1: Oost-West.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooswest.be.
0: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
1: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Antwerp. Nieuws.
3: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bij een hangar in de Tieltstraat in Meulebeke is zondagavond brand ontstaan in een bakje van de elektriciteitsaansluiting. Een alerte buurtbewoner kon het vuur snel blussen, maar enkele woningen in de buurt zaten tijdelijk zonder stroom. Vermoedelijk ontstond een kortsluiting door de vele regen die was gevallen. De buurman klom met een brandblusser op een ladder en kon zo de brand snel doven. Daardoor bleef de schade beperkt. In de BA Gilbertlaan in Schuiferskapelle bij Tielt is zondagavond een container met latex in brand gevlogen bij het bedrijf Novaya Solutions. Dat zorgde voor een grote rookpluim die van op ruime afstand zichtbaar was. De brandweer kwam massaal ter plaatse omdat aanvankelijk werd gevreesd dat de brand zich binnen het bedrijf bevond. Eenmaal ter plaatse stelden de hulpdiensten echter vast dat het vuur woedde in een container die buiten stond en gevuld was met latex, waaruit een enorme rookontwikkeling kwam. Over de precieze oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. In de regio Het Veld in Lichtervelde en Het Vrijgewijd in Zwevenzeelenwingene is ongerustheid ontstaan na de aankondiging van een openbaar onderzoek naar de bouw van twee windturbines. Het onderzoek loopt van 24 april tot en met 23 mei en heeft betrekking op turbines nabij de Damplasstraat in Lichtervelde en de Vrijgewijdstraat in Zwevenzeelen, in de buurt van de Ventilus hoogspanningslijn. Een recent opgerichte burgerwerkgroep organiseert op dinsdag 5 mei om 19:30 een infovergadering in cultureel centrum De Wissel in Zwevenzeelen. Tijdens deze bijeenkomst zullen experten en ervaringsdeskundigen toelichting geven bij het project en vragen van inwoners beantwoorden. Aan de sluis in Ooijegem bij Wielsbeke is zaterdagavond een jonge vrouw met haar wagen in het kanaal terechtgekomen. Een jonge man sprong de wagen nog achterna, maar kon geen hulp bieden. De vrouw werd uiteindelijk in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Nu raakte bekend dat de vrouw is overleden. En tot zover dit Regio Nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oostwest, meer bericht.
6: Blijft bewolkt met kans op een pittige bui, mogelijk met onweer tegen de avond. Maxima toch 20 graden. Morgen opnieuw buien en temperaturen rond 15 graden.
7: Regionale informatie
8: en de mooiste muziek.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

microfoon even wat dichterbij trekken, want de teletijdmachine is volgeladen voor jouw dagelijkse korte reis in de geschiedenis van de dag. Dit zijn alvast de drie hoofdpunten in de geschiedenis van 4 mei. In Wetteren ontspoort een trein met een kankerverwekkende stof. Sabina en Suzer fusioneren en de eerste betoging voor democratie in China. Een goederentrein ontspoort en vliegt in brand in Wetteren in 2013. 2000 mensen werden dagenlang uit hun huis gezet wegens een zeer brandbare en giftige stof. Honderden mensen moesten op controle naar het ziekenhuis. Eén bejaarde man kwam om het leven. Ruim 2 jaar na de ramp overleed de Nederlandse machinist en kon hij niet meer worden vervolgd. Toch kreeg hij het jaar daarop, in 2016, als enige de volledige schuld voor de ramp wegens overdreven snelheid. Hij reed 84 km per uur, waar hij maximaal maar 40 km per uur mocht rijden. Op 4 mei 1995 worden Sabina en Swissair zustermaatschappijen. De Belgische staat bleef hoofdaandeelhouder. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij nam net niet de helft van de aandelen, maar controleerde wel alle beslissingen. 6,5 jaar later, eind 2001, ging Sabina failliet. Swissair werd hiervoor verantwoordelijk gesteld. Hoewel in het najaar van datzelfde jaar 2001 de volledige luchtvaartbranche ook wel instortte wegens 9/11. Op 4 mei 1991 eindigt Clouseau met 23 punten als 16e op 22 in het Eurovisie Songfestival in Rome, vandaag 35 jaar geleden. De groep hoopte met het lied Geef het op bekend te worden in Europa. Ook het Engelstalige album Close Encounters in datzelfde jaar 1991 loste de verwachtingen niet in. De Europese tournee in het voorprogramma van Roxette, het jaar daarop in 1992, had wat meer succes. Kort voor het Eurovisie Songfestival van vandaag in 1991 werd bassist Karel Thijs ontslagen uit de groep, zodat er slechts 3 leden meer overbleven. Hij ging wel nog mee naar het Eurovisie Songfestival, opvallend gekleed trouwens, in een knalrode broek. In 2021 is zanger Nick Kamen overleden, vandaag 5 jaar geleden. We kennen hem het best van I Promised Myself. Nick Kamen was ook fotomodel. Wereldberoemd werd hij met reclame over Levi's jeans. Hij werd 59. Op 4 mei 1919 vindt in China voor het eerst een betoging voor meer democratie plaats. Het historisch moment wordt de 4 mei-beweging genoemd. 3000 studenten en intellectuelen kwamen op straat uit protest tegen de beslissing van de regering om de gewezen Duitse bezette gebieden in China, na de Eerste Wereldoorlog, over te dragen aan het triomferende Japan. Niet te verwarren met de Tweede Wereldoorlog, waarin Japan zich had overgegeven. 4 mei is in onze teletijdmachine nat, winderig en wit. Er ligt vandaag nog 4 centimeter sneeuw in de Ardennen in 1987. In 1968 zorgt een tornado voor veel schade in de provincie Namen. En in 1937 is het uitzonderlijk nat in ons land, met zelfs 81 liter regen per vierkante meter op de Barak Michel. De koudste 4 mei werd genoteerd in 1929 met 1 graad onder nul op de thermometer. De warmste 4 mei was in 1923 met 26,4 graden Celsius.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Het treinverkeer in Brussel komt weer op gang. Alles viel zowat stil een paar uur geleden dat er een verdacht pakket was gevonden op een perron in het station Brussel-Zuid, maar dat bleek onschadelijk, waarop er dus weer treinen kunnen rijden. Een zestal weken geleden viel treinverkeer in Brussel-Zuid ook al stil door verdachte pakketten. Toen duurde dat 3 uur. Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus is vastgesteld. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en 1 Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe het virus aan boord kwam is nog niet duidelijk. Het schip ligt nu voor de kust van Kaap Verdië met 150 mensen aan boord en ze mogen daar voorlopig niet af. Iran beweert dat het een Amerikaans oorlogsschip aangevallen heeft in de straat van Hormuz. De wind zou de bemanning eerst gewaarschuwd hebben, maar omdat hij niet reageerde, sloegen 2 raketten in op het fregat. Dat moest vluchten. Dat meldt het Iraanse staatspersagentschap. De VS ontkent dat er een Amerikaans schip geraakt is. Volgens hen hebben ze net 2 commerciële schepen met succes door de straat van Hormuz geleid. Het is allemaal helemaal niet duidelijk wat er gebeurt. Vanavond en vannacht stevige buien, mogelijk onweer, minima 9 graden. Morgen buien, in het westen droger met soms wat zon. Maxima morgen slechts 13 graden en dat gaan we voelen.
0: Goedenavond, Radio Oost-West. We linken de hits aan elkaar.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be. Goeie

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
0: We linken de hits aan elkaar.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bij een hangar in de Tieltstraat in Meulebeke is zondagavond brand ontstaan in een bakje van de elektriciteitsaansluiting. Een alerte buurtbewoner kon het vuur snel blussen, maar enkele woningen in de buurt zaten tijdelijk zonder stroom. Vermoedelijk ontstond een kortsluiting door de vele regen die was gevallen. De buurman klom met een brandblusser op een ladder en kon zo de brand snel doven. Daardoor bleef de schade beperkt. In de BA Gilbertlaan in Schuiferskapelle bij Tielt is zondagavond een container met latex in brand gevlogen bij het bedrijf Novaya Solutions. Dat zorgde voor een grote rookpluim die van op ruime afstand zichtbaar was. De brandweer kwam massaal ter plaatse omdat aanvankelijk werd gevreesd dat de brand zich binnen het bedrijf bevond. Eenmaal ter plaatse stelden de hulpdiensten echter vast dat het vuur woedde in een container die buiten stond en gevuld was met latex, waaruit een enorme rookontwikkeling kwam. Over de precieze oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. In de regio Tveld in Lichtervelde en Vrijgeweid in Zwevenzeelewingene is ongerustheid ontstaan na de aankondiging van een openbaar onderzoek naar de bouw van twee windturbines. Het onderzoek loopt van 24 april tot en met 23 mei en heeft betrekking op turbines nabij de Damplasstraat in Lichtervelde en de Vrijgeweidstraat in Zwevenzeelen, in de buurt van de Ventilus hoogspanningslijn. Een recent opgerichte burgerwerkgroep organiseert op dinsdag 5 mei om 19:30 een infovergadering in cultureel centrum De Wissel in Zwevenzeelen. Tijdens deze bijeenkomst zullen experten en ervaringsdeskundigen toelichting geven bij het project en vragen van inwoners beantwoorden. Aan de sluis in Ooijegem bij Wielsbeke is zaterdagavond een jonge vrouw met haar wagen in het kanaal terechtgekomen. Een jonge man sprong de wagen nog achterna, maar kon geen hulp bieden. De vrouw werd uiteindelijk in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Nu raakte bekend dat de vrouw is overleden. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oostwest. Vanavond en vannacht stevige buien, mogelijk onweer, minima 9 graden. Morgen buien, in het westen droger met soms wat zon. Maxima morgen slechts 13 graden en dat gaan we voelen.
5: Ik luister regionaal.
3: Gewoon gezellig.
5: Radio Oost-West.
3: Jouw regio.
6: Jouw muziek.
3: Dit is Radio Oost-West.
7: Ik luister regionaal.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be. Jouw regio. Jouw

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of op een deurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17.

0: E-shop, e-shop, e-shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedenavond, het is 7 uur.
2: Radio Alfred. Nieuws.
3: Radio- en televisiemaker Hans Otte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanochtend in de garage van zijn huis in Mechelen. De hulpdiensten konden Otte reanimeren en naar het ziekenhuis brengen, maar het is niet duidelijk wat er is gebeurd. Otte is 55 en onder meer bekend van tv-programma's als Temptation Island en The Block op het vroegere 4 en VT4. Eind 2024 dook Otte ook al op in de Verraders op VTM. Op het Assize-proces in Bergen in Henegouwen rond het carnavalsdrama in Strepie worden de twee beschuldigden op dit moment ondervraagd. Ze reden 4 jaar geleden met een auto aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De bestuurder wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot. Hij zelf beweert dat hij niemand wou doden. De passagier staat terecht voor schuldig verzuim omdat hij de slachtoffers niet hielp. Er worden trouwens op het proces 270 getuigen verwacht. Al maar meer Belgen hebben een huis of appartement in het buitenland. Het zijn er 250.000. Bijna 30.000 van hen hebben er zelfs meerdere, blijkt uit cijfers van Financiën. Vooral Frankrijk, Spanje en Italië blijken populair. Als je vastgoed koopt in het buitenland, moet je dat sinds 2021 melden bij de belastingen. De kans is klein dat het dodelijke hantavirus dat opdook op een Nederlands cruiseschip zich wereldwijd zal verspreiden, zoals corona dat deed, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is geen reden tot paniek en er moeten ook geen reisbeperkingen komen. Virologen stellen ons ook gerust. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en er zijn ook 2 Belgen aan boord. Volgens Buitenlandse Zaken vragen ze geen hulp. In het vrouwenwielrennen heeft Shari Bossuyt de 2e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een uitgedund peloton. Bossuyt botste in volle sprint wel tegen Lotte Kopecky, die daardoor uit haar pedaal schoot en niet kon meesprinten. De Duitse Franziska Koog is leider in het klassement. Bossuyt 2e op 6 seconden, Kopecky 3e op 10 seconden. Vanavond en vannacht stevige buien, mogelijk onweer, minima 9 graden. Ook morgen buien. In het westen droger met soms wat zon, maxima 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten. Een graad of 11, donderdag zon en wolken bij 14 graden dan.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Verfst je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: microfoon even wat dichterbij trekken, want de teletijdmachine is volgeladen voor jouw dagelijkse korte reis in de geschiedenis van de dag. Dit zijn alvast de drie hoofdpunten in de geschiedenis van 4 mei. In Wetteren ontspoort een trein met een kankerverwekkende stof. Sabina en Suzer fusioneren en de eerste betoging voor democratie in China. Een goederentrein ontspoort en vliegt in brand in Wetteren in 2013. 2000 mensen werden dagenlang uit hun huis gezet wegens een zeer brandbare en giftige stof. Honderden mensen moesten op controle naar het ziekenhuis. Eén bejaarde man kwam om het leven. Ruim 2 jaar na de ramp overleed de Nederlandse machinist en kon hij niet meer worden vervolgd. Toch kreeg hij het jaar daarop, in 2016, als enige de volledige schuld voor de ramp wegens overdreven snelheid. Hij reed 84 km per uur, waar hij maximaal maar 40 km per uur mocht rijden. Op 4 mei 1995 worden Sabena en Swissair zustermaatschappijen. De Belgische staat bleef hoofdaandeelhouder. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij nam net niet de helft van de aandelen, maar controleerde wel alle beslissingen. 6,5 jaar later, eind 2001, ging Sabena failliet. Swissair werd hiervoor verantwoordelijk gesteld. Hoewel in het najaar van datzelfde jaar 2001 de volledige luchtvaartbranche ook wel instortte wegens 9-11. Op 4 mei 1991 eindigt Clouseau met 23 punten als 16e op 22 in het Eurovisie Songfestival in Rome, vandaag 35 jaar geleden. De groep hoopte met het lied Geef het op bekend te worden in Europa. Ook het Engelstalige album Close Encounters in datzelfde jaar 1991 loste de verwachtingen niet in. De Europese tournee in het voorprogramma van Roxette, het jaar daarop in 1992, had wat meer succes. Kort voor het Eurovisie Songfestival van vandaag in 1991 werd bassist Karel Thijs ontslagen uit de groep, zodat er slechts 3 leden meer overbleven. Hij ging wel nog mee naar het Eurovisie Songfestival, opvallend gekleed trouwens, in een knalrode broek. In 2021 is zanger Nick Kamen overleden, vandaag 5 jaar geleden. We kennen hem het best van I Promised Myself. Nick Kamen was ook fotomodel. Wereldberoemd werd hij met reclame over Levi's jeans. Hij werd 59. Op 4 mei 1919 vindt in China voor het eerst een betoging voor meer democratie plaats. Het historisch moment wordt de 4 mei-beweging genoemd. 3000 studenten en intellectuelen kwamen op straat uit protest tegen de beslissing van de regering om de gewezen Duitse bezette gebieden in China, na de Eerste Wereldoorlog, over te dragen aan het triomferende Japan. Niet te verwarren met de Tweede Wereldoorlog, waarin Japan zich had overgegeven. 4 mei is in onze teletijdmachine nat, winderig en wit. Er ligt vandaag nog 4 centimeter sneeuw in de Ardennen in 1987. In 1968 zorgt een tornado voor veel schade in de provincie Namen. En in 1937 is het uitzonderlijk nat in ons land, met zelfs 81 liter regen per vierkante meter op de Barak Michel. De koudste 4 mei werd genoteerd in 1929 met 1 graad onder nul op de thermometer. De warmste 4 mei was in 1923 met 26,4 graden Celsius. Morgen is het dag op dag 205 jaar geleden op 5 mei 1821 dat Napoleon Bonaparte is overleden op het eiland Sint Helena. Je hoort er meer over morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 1777 20. Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oostwest.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oostwest. Bij een hangar in de Tieltstraat in Meulebeke is zondagavond brand ontstaan in een bakje van de elektriciteitsaansluiting. Een alerte buurtbewoner kon het vuur snel blussen, maar enkele woningen in de buurt zaten tijdelijk zonder stroom. Vermoedelijk ontstond een kortsluiting door de vele regen die was gevallen. De buurman klom met een brandblusser op een ladder en kon zo de brand snel doven. Daardoor bleef de schade beperkt. In de BA Gilbertlaan in Schuiferskapelle bij Tielt is zondagavond een container met latex in brand gevlogen bij het bedrijf Novaya Solutions. Dat zorgde voor een grote rookpluim die van op ruime afstand zichtbaar was. De brandweer kwam massaal ter plaatse omdat aanvankelijk werd gevreesd dat de brand zich binnen het bedrijf bevond. Eenmaal ter plaatse stelden de hulpdiensten echter vast dat het vuur woedde in een container die buiten stond en gevuld was met latex, waaruit een enorme rookontwikkeling kwam. Over de precieze oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. In de regio Tveld in Lichtervelde en Vrijgeweid in Zwevenzeelenwingenen is ongerustheid ontstaan na de aankondiging van een openbaar onderzoek naar de bouw van twee windturbines. Het onderzoek loopt van 24 april tot en met 23 mei en heeft betrekking op turbines nabij de Damplasstraat in Lichtervelde en de Vrijgeweidstraat in Zwevenzeelen, in de buurt van de Ventilus hoogspanningslijn. Een recent opgerichte burgerwerkgroep organiseert op dinsdag 5 mei om 19:30 een infovergadering in cultureel centrum De Wissel in Zwevenzeelen. Tijdens deze bijeenkomst zullen experten en ervaringsdeskundigen toelichting geven bij het project en vragen van inwoners beantwoorden. Aan de sluis in Ooijegem bij Wielsbeke is zaterdagavond een jonge vrouw met haar wagen in het kanaal terechtgekomen. Een jonge man sprong de wagen nog achterna, maar kon geen hulp bieden. De vrouw werd uiteindelijk in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Nu raakte bekend dat de vrouw is overleden. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest meebericht. Vanavond en vannacht stevige buien, mogelijk met onweer, minima 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger met soms wat zon, maxima 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten. De temperaturen rond een graad of 11 dan.
4: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris. Radio Oost-West.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 9 uur.
1: In het centrum van Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto aan hoge snelheid ingereden op mensen. Gebeurde deze namiddag in een winkelstraat. Er vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er enkele erg aan toe zijn. De bestuurder is opgepakt. Het gaat om een man van 33. Volgens het blad Bild, mogelijk met psychische problemen. Het is opvallend druk bij installateurs van warmtepompen. Ze krijgen 40% meer aanvragen binnen voor offertes, zegt de Belgische Federatie voor Klimaattechnologieën. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Stijgende prijzen voor olie en gas. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de verkoop van warmtepompen met 15% tegenover het jaar voordien. De Fransman Antoine Sibelski is de nieuwe sportief directeur van Anderlecht, meldt de club zelf. Sibelski is 51 en komt over van de Franse tweede klasse Troyes. Bij Anderlecht volgt hij Olivier Renard op, die in februari ontslagen werd. Sibelski speelde zelf onder meer ook voor Manchester City, Newcastle United en Nantes, waarbij hij 2 keer de Franse beker won. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd op 8 en 9 mei, berichten Russische persagentschappen op basis van een mededeling van het Russische ministerie van Defensie. President Poetin zei vorige week al tijdens een telefoongesprek met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump dat er een staakt het vuren zou zijn op 8 en 9 mei, maar nu kondigt Rusland het ook officieel aan, die gevechtspauze. 8 en 9 mei zijn geen toevallige data, want op 9 mei herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die gaat gepaard met een grote militaire parade in Moskou. Maar Rusland vreest dat Oekraïne net dan van plan is om droneaanvallen uit te voeren. Vandaag bewees Kiev dat het nog steeds in staat is om Moskou te treffen. Rusland waarschuwt voor zware vergeldingsaanvallen op het centrum van Kiev als Oekraïne probeert om de viering te verstoren. Radio Vanavond en vannacht kans op stevige buien, mogelijk onweer, minima 9 graden. Morgen regen in het oosten, droger en soms zon in het westen bij 13 graden.
2: De avond van Oost-West.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Hovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: transformeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be. Altijd weer de mooiste muziek.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goedenavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een hangar in de Tieltstraat in Meulebeke is zondagavond brand ontstaan in een bakje van de elektriciteitsaansluiting. Een alerte buurtbewoner kon het vuur snel blussen, maar enkele woningen in de buurt zaten tijdelijk zonder stroom. Vermoedelijk ontstond een kortsluiting door de vele regen die was gevallen. De buurman klom met een brandblusser op een ladder en kon zo de brand snel doven. Daardoor bleef de schade beperkt. In de BA Gilbertlaan in Schuiferskapelle bij Tielt is zondagavond een container met latex in brand gevlogen bij het bedrijf Novaya Solutions. Dat zorgde voor een grote rookpluim die van op ruime afstand zichtbaar was. De brandweer kwam massaal ter plaatse omdat aanvankelijk werd gevreesd dat de brand zich binnen het bedrijf bevond. Eenmaal ter plaatse stelden de hulpdiensten echter vast dat het vuur woedde in een container die buiten stond en gevuld was met latex, waaruit een enorme rookontwikkeling kwam. Over de precieze oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. In de regio Het Veld in Lichtervelde en Het Vrijgewijd in Zwevenzeelen-Wingene is ongerustheid ontstaan na de aankondiging van een openbaar onderzoek naar de bouw van twee windturbines. Het onderzoek loopt van 24 april tot en met 23 mei en heeft betrekking op turbines nabij de Damplasstraat in Lichtervelde en de Vrijgewijdstraat in Zwevenzeelen, in de buurt van de Ventilus hoogspanningslijn. Een recent opgerichte burgerwerkgroep organiseert op dinsdag 5 mei om 19:30 een infovergadering in cultureel centrum De Wissel in Zwevenzeelen. Tijdens deze bijeenkomst zullen experten en ervaringsdeskundigen toelichting geven bij het project en vragen van inwoners beantwoorden. Aan de sluis in Ooijegem bij Wielsbeke is zaterdagavond een jonge vrouw met haar wagen in het kanaal terechtgekomen. Een jonge man sprong de wagen nog achterna, maar kon geen hulp bieden. De vrouw werd uiteindelijk in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Nu raakte bekend dat de vrouw is overleden. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest weerbericht. Vanaf de vannacht kans op stevige buien, mogelijk onweer minima 9 graden. Morgen regen in het oosten, droger en soms zon in het westen bij 13 graden.
5: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.
2: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.

0: telefoon even wat dichterbij trekken, want de teletijdmachine is volgeladen voor jouw dagelijkse korte reis in de geschiedenis van de dag. Dit zijn alvast de drie hoofdpunten in de geschiedenis van 4 mei. In Wetteren ontspoort een trein met een kankerverwekkende stof, Sabina en Suzer fusioneren en de eerste betoging voor democratie in China. Een goederentrein ontspoort en vliegt in brand in Wetteren in 2013. 2000 mensen werden dagenlang uit hun huis gezet wegens een zeer brandbare en giftige stof. Honderden mensen moesten op controle naar het ziekenhuis. Eén bejaarde man kwam om het leven. Ruim 2 jaar na de ramp overleed de Nederlandse machinist en kon hij niet meer worden vervolgd. Toch kreeg hij het jaar daarop, in 2016, als enige de volledige schuld voor de ramp wegens overdreven snelheid. Hij reed 84 km per uur, waar hij maximaal maar 40 km per uur mocht rijden. Op 4 mei 1995 worden Sabena en Swissair zustermaatschappijen. De Belgische staat bleef hoofdaandeelhouder. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij nam net niet de helft van de aandelen, maar controleerde wel alle beslissingen. 6,5 jaar later, eind 2001, ging Sabena failliet. Swissair werd hiervoor verantwoordelijk gesteld. Hoewel in het najaar van datzelfde jaar 2001 de volledige luchtvaartbranche ook wel instortte wegens 9/11. Op 4 mei 1991 eindigt Clouseau met 23 punten als 16e op 22 in het Eurovisie Songfestival in Rome, vandaag 35 jaar geleden. De groep hoopte met het lied Geef het op bekend te worden in Europa. Ook het Engelstalige album Close Encounters in datzelfde jaar 1991 loste de verwachtingen niet in. De Europese tournee in het voorprogramma van Roxette het jaar daarop in 1992 had wat meer succes. Kort voor het Eurovisie Songfestival van vandaag in 1991 werd bassist Karel Thijs ontslagen uit de groep, zodat er slechts 3 leden meer overbleven. Hij ging wel nog mee naar het Eurovisie Songfestival, opvallend gekleed trouwens, in een knalrode broek. In 2021 is zanger Nick Kamen overleden, vandaag 5 jaar geleden. We kennen hem het best van I Promised Myself. Nick Kamen was ook fotomodel. Wereldberoemd werd hij met reclame over Levi's jeans. Hij werd 59. Op 4 mei 1919 vindt in China voor het eerst een betoging voor meer democratie plaats. Het historisch moment wordt de 4 mei-beweging genoemd. 3000 studenten en intellectuelen kwamen op straat uit protest tegen de beslissing van de regering om de gewezen Duitse bezette gebieden in China, na de Eerste Wereldoorlog, over te dragen aan het triomferende Japan. Niet te verwarren met de Tweede Wereldoorlog, waarin Japan zich had overgegeven. 4 mei is in onze teletijdmachine nat, winderig en wit. Er ligt vandaag nog 4 centimeter sneeuw in de Ardennen in 1987. In 1968 zorgt een tornado voor veel schade in de provincie Namen. En in 1937 is het uitzonderlijk nat in ons land, met zelfs 81 liter regen per vierkante meter op de Barak Michel. De koudste 4 mei werd genoteerd in 1929 met 1 graad onder nul op de thermometer. De warmste 4 mei was in 1923 met 26,4 graden Celsius. Morgen is het dag op dag 205 jaar geleden op 5 mei 1821 dat Napoleon Bonaparte is overleden op het eiland Sint-Helena. Je hoort er meer over morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Nieuws. Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Het Hof en de jury zitten nog samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar, voor de andere tot 5 jaar. Er is meer informatie over de man die een winkelstraat in Leipzig in Duitsland met een auto inreed op mensen. Het gaat om een Duitser van 33 en geen onbekende bij de politie, met psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er 3 erg aan toe zijn. Volgens de premier van de deelstaat Sachsen reed de man wellicht bewust in op de slachtoffers. Het parket van de Voetbalbond onderzoekt de uitspraken van Union-speler Christian Bourges na de nederlaag in Sint-Truiden. Bourges was niet te spreken over de scheidsrechters en leek te insinueren dat die partijdig waren bij de vroege rode kaart voor McAllister en zijn eigen gele kaart bijvoorbeeld. Bourges mist sowieso de play-off 1-wedstrijd voor komend weekend. Als daar nog een straf bovenop komt, dreigt hij ook de bekerfinale te missen of de topper tegen leider Club Brugge. En onze voetbalbond heeft zijn WK-campagne gelanceerd met de naam We Are Belgium. Die moet voor meer beleving zorgen nu het WK dichterbij komt. Concreet kunnen 26 supporters mee naar de VS voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte op 15 juni in Seattle. Radio Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Het Hof en de jury zitten nog samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar, voor de andere tot 5 jaar. Er is meer informatie over de man die een winkelstraat in Leipzig in Duitsland met een auto inreed op mensen. Het gaat om een Duitser van 33 en geen onbekende bij de politie, met psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er 3 erg aan toe zijn. Volgens de premier van de deelstaat Sachsen reed de man wellicht bewust in op de slachtoffers. Het parket van de Voetbalbond onderzoekt de uitspraken van Union-speler Christian Bourges na de nederlaag in Sint-Truiden. Bourges was niet te spreken over de scheidsrechters en leek te insinueren dat die partijdig waren bij de vroege rode kaart voor McAllister en zijn eigen gele kaart bijvoorbeeld. Bourges mist sowieso de play-off 1-wedstrijd voor komend weekend. Als daar nog een straf bovenop komt, dreigt hij ook de bekerfinale te missen of de topper tegen leider Club Brugge. En onze voetbalbond heeft zijn WK-campagne gelanceerd met de naam We Are Belgium. Die moet voor meer beleving zorgen nu het WK dichterbij komt. Concreet kunnen 26 supporters mee naar de VS voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte op 15 juni in Seattle. Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.
2: De nacht van Oost-West.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor een zacht na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

elke tijd verbonden. Die een sneltrein vaart in snelle langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een hangar in de Tieltstraat in Meulebeke is zondagavond brand ontstaan in een bakje van de elektriciteitsaansluiting. Een alerte buurtbewoner kon het vuur snel blussen, maar enkele woningen in de buurt zaten tijdelijk zonder stroom. Vermoedelijk ontstond een kortsluiting door de vele regen die was gevallen. De buurman klom met een brandblusser op een ladder en kon zo de brand snel doven. Daardoor bleef de schade beperkt. In de BA Gilbertlaan in Schuiferskapelle bij Tielt is zondagavond een container met latex in brand gevlogen bij het bedrijf Novaya Solutions. Dat zorgde voor een grote rookpluim die van op ruime afstand zichtbaar was. De brandweer kwam massaal ter plaatse omdat aanvankelijk werd gevreesd dat de brand zich binnen het bedrijf bevond. Eenmaal ter plaatse stelden de hulpdiensten echter vast dat het vuur woedde in een container die buiten stond en gevuld was met latex, waaruit een enorme rookontwikkeling kwam. Over de precieze oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. In de regio Het Veld in Lichtervelde en Het Vrijgewijd in Zwevenzeelewingene is ongerustheid ontstaan na de aankondiging van een openbaar onderzoek naar de bouw van twee windturbines. Het onderzoek loopt van 24 april tot en met 23 mei en heeft betrekking op turbines nabij de Damplasstraat in Lichtervelde en de Vrijgewijdstraat in Zwevenzeelen, in de buurt van de Ventilus hoogspanningslijn. Een recent opgerichte burgerwerkgroep organiseert op dinsdag 5 mei om 19:30 een infovergadering in cultureel centrum De Wissel in Zwevenzeelen. Tijdens deze bijeenkomst zullen experten en ervaringsdeskundigen toelichting geven bij het project en vragen van inwoners beantwoorden. Aan de sluis in Ooijegem bij Wielsbeke is zaterdagavond een jonge vrouw met haar wagen in het kanaal terechtgekomen.